en blief moutig. Ons briefadres is 478 Henry Street, Steinbach, Manitoba, Canada. Fief jy 0 jot eind. Schrijf ons en laat ons weten wie jy zendt. En zo God wil, dan hier jy mijn nächste week ware. Ik wens jy een goede week. God overkon jy bewaren dat jy niet vallen. En jy onschuldig in een grote vrede ver zich stalen. Hij is heerlijk. Neem einen Gott, unserem Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft und Gewalt durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu aller Zeit und für immer. Amen.